Kleurrijk naar haar in bedding. Nooit vraagt de boos, wat haar redding. Nog maar een refrein.